0: meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. New truck, big lift.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Run!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
4: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
3: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heijmond 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door al Negens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
3: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
2: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein. 5, 4, 3, 2, 1. Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: van frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Koninger ging het om tientallen baby's.
6: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
5: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
7: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
5: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Ado.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden krijgen binnenkort een boete. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Live vanuit Studio 13. Dit is de ochtendmix van 10 tot 12. 1999.

0: hoorden ze juist de muziek passeren van 10cc en Donna uit 1973. En daarvoor terug in de tijd 1969. Lily de Pink, uitgevoerd door een Scabble. Rob, goedemorgen, want je zit weer naast me in Studio 13.
1: Ja, gezellig weer. Yeah. Goedemorgen luisteraars en goedemorgen Ab natuurlijk. Op deze dinsdag inderdaad de 21 juli. En dat betekent de Nationale Feestdag in België.
0: Ah, oké. Okay. Mogen mensen dan bellen voor een verzoekplaat, omdat het een feestdag is in België?
1: Nee hoor, mensen kunnen sowieso bellen met een verzoekplaat. Dus wat dat betreft geen punt. 085-2020-300. Ga er gauw mee beginnen met met het telefoonnummer. 085-2020-300. Want dit is toch eigenlijk het programma wat u samen kunt stellen met uw verzoekjes.
0: Yes.
1: Nou, wat hebben we verder nog? We hebben natuurlijk het Rondje Hollands. We gaan kijken wie er vandaag jarig zijn. Het nieuws uit het verleden, 21 juli door de jaren heen. 50 jaar terug in de tijd met top 40. Instrumentale bijdragen. En daar weet jij alles van, de Nieuwe Wijkschijf.
0: Ja, die komt uit het zondagochtendprogramma tussen 9 en 10. De ochtendmix top 20. Daar wordt dan altijd een keuze gemaakt. Wat wordt de Wijkschijf voor de aankomende week? Van deze week is het geworden Brendan Bakken met Hartenrover.
2: Dit is de Nieuwe Wijkschijf in de ochtendmix.

0: Rob Keeser in de ochtendmix.
1: Ja, het weerbericht voor de Eimond. En samengesteld door Robert Rosdorf. Vandaag dan blijft het wisselend bewolkt met af en toe wat zon. Mogelijk valt wat lichte regen. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. En er staat een matige noordwestenwind. Morgen, woensdag, is er opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Verspreid kunnen en

0: ochtendmix.
1: Ja, en we gaan eerst even naar een bericht van de redactie van het Noord-Hollands Dagblad. Een bestuurder die gooit goederen uit een autoraam in Beverwijk en wordt aangehouden voor overtreding van de opiumwet. De politie heeft maandagmiddag een automobilist aangehouden op de Burgemeester Scholtenstraat in Beverwijk. De bestuurder wordt verdacht van een overtreding van de opiumwet. De aanhouding vond rond 5 uur gistermiddag plaats. Volgens een woordvoerder van de politie gooide de automobilist tijdens de rit meerdere goederen uit het raam van het voertuig. En kort daarna werd de bestuurder door agenten aangehouden. Na de aanhouding is de auto in beslag genomen en door de politie meegenomen voor verder onderzoek. Over de aard van de goederen die zijn weggegooid of aangetroffen doet de politie op dit moment nog geen mededelingen. Dan gaan we naar iets heel leuks, een zomerconcert met een violist en een klarinet in de dorpskerk van Heemskerk. Wat altijd heel mooi te combineren met een dagje markt op in Heemskerk bijvoorbeeld. Dorpskerk, Kerkplein 1 op vrijdagmiddag, 24 juli, dus aanstaande vrijdagmiddag, van 3:30 tot 4:15 geeft de vaste organiste Anja van der Ploeg een zomerconcert waaraan de violist Daniel Strang en Kasper Landsbergen hun medewerking zullen verlenen. Anja die zal hierbij gebruik maken van verschillende instrumenten en op het programma staan onder andere werken van Fesch, Bach, Vivaldi, Mozart, Saint-Saëns en Fauré. Eerst maar even iets over die violist Daniel Strang. Die werd geboren in de Verenigde Staten, waar hij zijn Bachelor of Music heeft gehaald. Hij heeft ook bij de Dr. Shinichi Suzuki gestudeerd in Japan. En zowel in de VS als in Nederland is hij lid geweest van verschillende beroepsorkesten, waaronder het Philharmonisch Orkest Amsterdam. En sinds 30 jaar is Daniel werkzaam als vioolleraar, onder andere aan de muziekschool te Heemskerk, waar hij ook verschillende ensembles heeft begeleid. Kasper Landsbergen die speelt in een ensemble en die gaat een aantal stukken spelen bij dit zomerconcert. En dan even iets over degene die de vaste organiste is, zal ik maar zeggen, Ans van der Ploeg. Die is afgestudeerd aan het Zwening Conservatorium voor hoofdvak orgel, kerkmuziek en daarnaast ook piano. Ze speelt in verschillende kerken, onder andere in Heemskerk, de Dorpskerk en de Morgensterkerk. Als uitvoerend muzikus treedt zij niet alleen solistisch op, maar ook met andere instrumentalisten en of vocalisten, zowel in binnen- als buitenland. En verder begeleidt ze verschillende koren, leidt zelf verschillende koren, onder andere het vocaal ensemble Musica Sacra, en geeft ze orgel- en pianoles bij het cultuurhuis Heemskerk. In Haarlem en Lisse heeft ze een uitgebreide privé-lespraktijk. Die Anja van der Ploeg, die is er elke keer bij. Te gast zijn dus violist Daniel Strang en Kasper Landsbergen. Gaat allemaal plaatsvinden op vrijdagmiddag 24 juli 2026 van 3:30 tot 4:15 in de Dorpskerk aan de Kerkplein nummer 1. De toegang is gratis en de afloop zal een vrijwillige financiële bijdrage met contant geld graag worden gevraagd ter bestrijding van de onkosten. En tevens aandacht voor de actie Adopteer een orgelpijp vanwege de restauratie van het knipscheerorgel.

0: jaren geleden heb ik een live concert mee mogen maken van U2. En dat gebeurde in de Kuip in Rotterdam. En dan komen ze met z'n vieren dat podium op. En ze zetten een geluid neer. Prachtig. U2. Where the streets have no name. Wordt het allemaal in Dochtermix deze mooie dinsdagmorgen. 21 juli 2026. En als je nou zegt van, nou jongens, ze draaien wat andere muziek. 085 2020 300. Dan gaan we jouw keuze draaien. Dus wat wil je horen? Ik ga Rob er even bij halen. Want van het geweld van het Engelstalige gaan we naar het geweld van het Nederlandstalige.
1: Ja, dat is wel een heel groot verschil van dag en nacht hoor.
0: Ja.
1: Want het Rondje Hollands bestaat vandaag uit Jantje Koopmans. Jantje Koopmans die gaat het hebben over zijn rode rozen.
0: Mm-hmm.
1: Vervolgens gaan we met vader Abraham naar het kleine café aan de haven. En Manke Nelis die treedt daarop samen met zijn kleine jodeljongen.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje.

0: Ja, en dat was het Rondje Hollands voor vandaag met de Mankenelers, kleine jodeljongen, vader Abraham, het kleine café aan de haven en Jantje Koopmans met zijn rode roos.
1: Ik heb de Nederlandse top 40 in mijn hand.
0: Nou, dat is toevallig, ik ook.
1: Nou, daar gaan we een nummer uit draaien.
0: Ja, en heel snel Arms of Mary op 1, Show Me the Way Pieter Frampton op 2 en op 3 Blueberry Hill. Gisteren ook al verteld. Maar wij gaan ons altijd concentreren op de platen die 50 jaar geleden nieuw binnenkwamen in die top 40. In dit geval de top 40 van 17 juli 1976. Gisteren Standing on the Inside van Full House, de hoogste binnenkomer op nummer 13. En vandaag ook hoog binnengekomen, The Real Thing met You To Me op nummer 18.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Rob, twee verzoekplaten.
1: Ja, twee verzoekplaten. En de eerste die gaan we straks als tweede draaien. Klinkt heel raar wat ik zeg. De eerste gaan we straks als tweede draaien. Anzinnige die heeft gebeld voor Karin en Frans, voor Ali Poelman, Rob van Gastel, voor zichzelf en voor het team van de ochtendmix, Marco Schuitmaker. En schaam je voor je tranen niet. Nou, je hebt me 5 minuten aan de telefoon zien zitten, omdat ik een hele interessant gesprek had met Deesje van Neuteboom Scheerlink. Dat is onze luisteraar uit Ruigoord. En die maakt lampenkappen van wc-rollen. Heel leuk. En ze zat in de atelier en ze was aan het luisteren naar de ochtendmix. En plotseling moest zij denken aan haar eerste gekochte singeltje. En toen heeft ze de telefoon gepakt en gebeld met het bekende nummer 085 20 20 300. En aangevraagd Don't Go Breaking My Heart van Kiki Dee en Elton John. En die is dus van Deesje van Neuteboom Scheerlink.
2: Het is weer tijd voor een

0: je luistert een opname van Marco Schuitmaker. We hebben nog twee verzoekjes.
1: Ja, is wel leuk, want Rob van Gastel, voor wie dit plaatje was, die vraagt weer een plaat aan voor Aanzinnige Dans je de hele nacht met mij van Karin Kent en ook voor iedereen die luistert. En Hans Visser heeft gebeld, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix The Life I Live van Q65.
0: En na het nieuws van 11 uur zijn wij weer terug. Het is weer

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit geluid.

0: Zo zijn we weer terug in het tweede gedeelte van deze aflevering van Dr. Mick op dinsdag 21 juli 2026. Je hoort de muziek van Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down uit 1979. En Tom Jones, What's New, Pussycat. En die opname uit 1965. We gaan Rob er weer even bij halen, Rob. Tweede gedeelte zijn we weer aanbeland.
1: Ja, we zijn bij het tweede gedeelte van de ochtendmix op deze... dat is ook alweer dinsdag. Moet even denken welke dag het is.
0: Dat heb ik net allemaal verteld.
1: Ja,
0: 21 juli, 20
1: ja, ik zit met de Nationale Feestdag van België.
0: Maar dat moet je niet doen, man.
1: Nou, we gaan nog kijken wie er vandaag jarig zijn. Wat de belangrijke gebeurtenissen zijn door de jaren heen op deze dag. Ja. En we hebben natuurlijk nog verzoekjes. En mensen kunnen nog bellen als ze willen. 085 2020 300 om uw verzoekje aan te vragen.
0: Ja, dat kan. We gaan zo eerst even luisteren naar een opname van Pink Floyd. Ah. En het heet Another Brick in the Wall. Nog even telefoonnummer.
1: Het telefoonnummer 085 2020 300.
0: Hier is Pink Floyd.

0: Rob, het is tijd voor verzoekplaat. We hebben er twee gereed staan.
1: Ja, ik heb er twee gereed staan. En één is heel belangrijk, want die komt van onze radiocollega Pim Geurts. En vorige week hadden we het al even over Harry.
0: Harry
1: deed een beetje moeilijker zo allemaal. En Harry zagen we een hele tijd niet meer. Nou, morgen Rob en Ab, het gaat weer lekker. Ik heb contact gehad met Harry. Ik kwam hem toevallig tegen. Nou, de kou is uit de lucht, hoor. Hij is redelijk vergeetachtig en hij speelt geen orgel meer. Hmm. En nu probeert hij tuba te spelen en lid te worden van de plaatselijke fanfare. Hij mag niet oefenen op zijn kamer en hij zit nu samen met een vriend regelmatig in een speeltuingebouwtje. Hij zou vandaag weer gaan luisteren en hij vraagt om een stukje fanfaremuziek. Ik heb al gezegd dat het niet aanwezig is en hij beweert van wel. Nou, Harry heeft gelijk, want we hebben wel fanfaremuziek. En dat jullie het even weten, een groet van Pim. Nou, Harry, als je luistert, we hebben fanfaremuziek gevonden en we wensen jou heel veel succes om toegelaten te worden tot de plaatselijke fanfare. En om lekker in de sfeer te komen, draaien we straks Koning Voetbal. Dan gaan we naar Erik, die heeft gebeld en die vraagt een plaat aan voor Monne. En Erik die wil een nieuwe Nederlandse plaat. Nou, een van de wijkschijven van de laatste weken. Dat was Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. En Erik die vraagt de plaat aan, ik zei het al, voor Monne en voor iedereen die luistert en voor het team van De Ochtendmix.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Uiteraard eerst al onze luisteraars van Eimond 360... die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maak er een mooi jaar van en vooral ook een hele mooie dag. Wat zijn de bekende personen die vandaag jarig zijn? Nou, Maureen Dutoit, Nederlands actrice, kinderboekenschrijfster en presentatrice, die wordt vandaag 52 jaar. Dan hebben we Boris Dittrich, Nederlandse mensenrechtenactivist, schrijver en politicus. Die mag vandaag 71 kaarsjes uitblazen. Wie kent haar niet? Nina Storms, de Nederlandse ondernemer. Die is geboren in 1953 en dat betekent dat Nina vandaag 73 jaar wordt. Dan de Nederlands voormalige voetbalspeler en trainer Co Adriaanse. Die wordt vandaag 79. We gaan ons opmaken voor muziek, want Cat Stevens, de Britse zanger en songwriter, die is geboren in 1948 en de snelle rekenaars onder ons kunnen uitrekenen dat hij vandaag 78 jaar wordt. Yeah, yeah.

0: Wind of Change.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
2: Ja, en het regionieuws halen we vandaag van het Noord-Hollands Dagblad. En dan hebben wij het over vertraging in de nieuwbouw bij de Petrakerk. Ligt dat echt aan de gemeente Velsen? En Liberaal Blauw stelt vragen aan het college over deze kwestie. De vertraging van het nieuwbouwproject bij de Petrakerk roept vragen op bij Liberaal Blauw. Projectontwikkelaar Wilma Wonen maakte onlangs bekend dat het project zeker een half jaar vertraging oploopt en wijst daarvoor voor de gemeente Velsen aan als schuldige. Liberaal Blauw wil weten of die kritiek terecht is. Wilma Wonen is al enige tijd in gesprek met de gemeente over de aankoop van gemeentelijke grond en het opstellen van een zogenaamde anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de samenwerking, de kostenverdeling, de inrichting van de openbare ruimte en de verdere uitwerking van het plan. Volgens Wilma Wonen gooien organisatorische veranderingen binnen de gemeente en het langer uitblijven van een nieuw college nu roet in het eten. En daardoor zijn de ontwerpwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd en loopt het project dus vertraging op. Liberaal Blauw die wil van het college weten in hoeverre deze beweringen van Wilma Wonen kloppen en of er inderdaad sprake is van een capaciteitsprobleem bij de gemeente. In een eerdere reactie liet een woordvoerster van de gemeente al weten dat de langdurige zoektocht naar een nieuw college geen invloed zou moeten hebben op dat nieuwbouwproject. Er zit gewoon nog een college en dat neemt besluiten. In principe loopt alles gewoon door, aldus de woordvoerster. Liberaal Blauw vraagt zich af waarom deze conclusie verschilt van die van Wilma Wonen. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Dan hebben we een gratis kinderfestival in Heemskerk. Fun in the Sun. Van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 augustus... van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags barst het zomerse kinderfestival Fun in the Sun weer los bij restaurant Blij in Heemskerk. Of je nu houdt van muziek, sport, knutselen of spelletjes, dit bruisende driedaagse festival zit boordevol vrolijke activiteiten voor kinderen en ouders of verzorgers. Vlieg over de stormbaan. Leer body percussie spelen. Speel ukulele. Dans alsof niemand kijkt of maak een eigen stripverhaal tijdens een van de vele creatieve workshops. Ook de familiedag op donderdag. Dat belooft een feestje te worden met gezellige spellen voor jong en oud. Afhankelijk van het weer vinden de activiteiten binnen of buiten plaats. Hoe dan ook, de sfeer is altijd zorg. Ouders opgelet, ook voor jullie is het een gezellige plek om te genieten, om mee te doen of gewoon lekker te ontspannen terwijl de kinderen zich uitleven. Zet het in je agenda en kom langs. En meer info en het volledige programma is te vinden op teamsportservice.nl/Kennemerland. teamsportservice.nl/Kennemerland. Let op, voor sommige activiteiten moet je vooraf aanmelden en bij andere activiteiten kun je gewoon aankomen waaien. Ik ga nog één keer even zeggen: teamsportservice.nl/Kennemerland. Fun in de Zand is een samenwerking van restaurant Blij, Cultuurhuis Heemskerk, De Waterdakkers, Teamsportservice en Bibliotheek Eimond Noord.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Feiten in het verleden op deze dag.
1: En deze dag is het 21 juli en we gaan kijken wat gebeurde er op deze dag door de jaren heen. Nou, je had natuurlijk rond 1830 had je die Nederlands-Belgische onafhankelijkheidsstrijd. België wilde onafhankelijk worden, de zuidelijke provincie. En dat lukte en zo ontstond België. 21 juli 1831 heeft België officieel een koning. Leopold I legt in Brussel de eed af. 1861. Gezellig picknicken en tegelijkertijd een belangrijke slag in een oorlog volgen. Nou, dat gebeurde op deze dag in 1861 in Amerika. Het was de eerste dag van de Amerikaanse burgeroorlog. Grote groepen mensen gekleed in hun zondagse pak zagen hoe 60.000 mannen 10 uur lang met elkaar slag leverden. 1923, de AVRO verzorgde de eerste proefuitzending, maar de omroep heette toen nog HDO, de Hilversumse draadloze omroep. 1934, tienduizenden Nederlanders verwelkomen op Schiphol de Uiver. Een toestel keert terug naar de luchtrace Londen-Melbourne. De Uiver landde na 90 uur en 22 minuten vliegen in een Australische stad. Veel Tour de France nieuws uiteraard rond deze periode, want in 1968 Jan Jansen wint als eerste Nederlander de Tour de France. In de laatste etappe weet hij een achterstand van 16 seconden op de Belg Herman van Springel goed te maken. Ook om nooit te vergeten, de Amerikaan Neil Armstrong zet in 1969 op deze dag als eerste mens een voet op de maan. Het was zijn linkervoet die het eerst het oppervlakte van de maan bereikte. Wereldwijd kijken er 600 miljoen mensen naar de reis van de Apollo 11. En dat is 1/5 van de wereldbevolking. Ook in Nederland zendt de televisie de maanlanding 's nachts live uit. Het commentaar wordt verzorgd door Henk Terlinge, die de bijnaam Apollo Henkie krijgt. Een CBS-verslaggever die de Nederlandse tv-uitzending meemaakt is onder de indruk van het verslag van Terlinge. Hij is nooit nerveus en hij wil nooit belangrijker zijn dan de gebeurtenissen en zijn kennis van de technische achtergrond is ongelooflijk. Ik betwijfel of een ander land ter wereld de reis van Apollo 11 beter heeft kunnen volgen dan Nederland. 1971, Bad Leroy Brown bereikte de hoogste plaats in de Amerikaanse top 40. Het was de eerste grote hit van Jim Croce. De zanger zou 2 maanden later, namelijk 20 september 1973... om het leven komen in een vliegramp. 1974, de Belg Eddie Merckx die wint voor de 5e keer de Tour de France. En in 1985, Bernard Hinault wint voor de 5e keer de Ronde van Frankrijk. De 30-jarige Fransman heeft 42 seconden voorsprong op de nummer 2, de Amerikaan Greg LeMond. 1994, een wetenschappelijke expeditie met mensen uit Indonesië en Australië ontdekt in Irian Jaya een nieuw dier. Het gaat om een boomkangeroe die veel weg heeft van een panda. Er blijken duizenden van die boomkangeroes rond te lopen in het oerwoud van Irian Jaya. 1995, 32.000 mensen komen in Nijmegen aan het eind van een snikhete vierdaagse. Voor het eerst hebben ook enkele rolstoelers meegedaan. Omdat het om een proef gaat, krijgen zij nog geen vierdaagse kruisje. Dan gaan we naar het jaar 1996. Hutu-rebellen richten een slachting aan in Tutsi-kamp in Burundi. 300 doden. 1996, in de Spaanse kustplaats Salau, ten zuiden van Barcelona, is een hotel met onder meer zo'n 240 Nederlandse toeristen ontruimd nadat een bom was gevonden in hun hotel. De bom is door de politie onschadelijk gemaakt. 1997, de IRA kondigt een bestand af. Sinn Féin mag meedoen aan het vredesoverleg. 2002, de Duitser Michael Schumacher die schrijft historie door 6 wedstrijden voor het einde van de Formule 1 het seizoen al als titel te veroveren. 2013, koning Albert II van België treedt af en zijn oudste zoon prins Philip volgt hem op en wordt de 7e koning der Belgen. Dan gaan we naar 2024. De Amerikaanse president Joe Biden die trekt zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen in november. Dat maakte hij bekend in een bericht op X. Hij spreekt zijn steun uit aan vicepresident Kamala Harris als nieuwe presidentskandidaat namens de Democraten. Biden blijft wel aan als president tot het einde van zijn termijn. Vanuit zijn partij was zware druk op hem uitgeoefend om zich terug te trekken. Veel mensen vinden hem te oud. Bij openbare optredens blunderde hij meermalen. Hij kwam slecht uit zijn woorden in een debat met rivaal Donald Trump en kondigde de Oekraïense president Zelensky als president Poetin aan. Tot slot, 2024. Voor het eerst in de geschiedenis eindigt de Ronde van Frankrijk niet in Parijs of ook zelfs niet in de buurt van de Franse hoofdstad. De meet ligt in Nice. Het heeft te maken met de Olympische Spelen die 5 dagen later zullen beginnen in Parijs. Winnaar van de Tour van 2024 is Tadej Pogačar. En hij won eerder het jaar ook al de Giro d'Italia. Het is een unieke dubbel die voor het laatst in 1989 werd gerealiseerd door de Amerikaan Greg LeMond.

0: ons tijd om langzamerhand afscheid te gaan nemen, Rob.
1: Ja, wij gaan weer afscheid nemen. Straks na het nieuws van 12 uur gaat de programmering gewoon verder bij IJmond 360. Dus blijf lekker luisteren. Morgen een soort première bij de ochtendmix. Hè?
0: Of, is het zo?
1: Jawel, toch? Ja. Ik ben er niet.
0: Nee. Ik ben er wel.
1: Jij bent er wel. En wie is er ook?
0: Wie?
1: Wie is er nog meer?
0: Ik heb geen idee wie er allemaal komt.
1: Degene die altijd bij mij
0: zit. Rina.
1: Ja, morgen.
0: Gezellig.
1: Morgen een ochtendmix met Abby Jenema en Rina Haver. Dus gewoon weer. En donderdag zitten wij weer met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Dus komt ook helemaal goed. Hey. Nou, maak er een mooie dag van.
0: Nou, zo is dat. Dan gaan we voor het zonnetje schijnt. Dus dankjewel Rob. En wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer. We gaan eruit met Lady Gaga.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Alex den Haan neemt na 16 jaar afscheid van de Heemskerkse politiek. Zijn dochter Yara den Haan begint juist aan haar politieke carrière. Als jongste raadslid van Nederland namens Hart van Heemskerk. Zij wil zich inzetten voor woningbouw, onderwijs, sport en cultuur. Met speciale aandacht voor jongeren in Heemskerk. Vader en dochter blikken terug en vooruit. Raadslid Anita Peré van Hart voor Heemskerk maakt zich zorgen over jeugdoverlast in de muziekbuurt. Bewoners melden gevaarlijk rijgedrag, vernielingen en intimidatie, maar ervaren weinig verbetering, ondanks meldingen bij gemeente, politie en woonopmaat. Peré heeft vragen gesteld aan burgemeester Luiten en waarschuwt dat als er niet wordt ingegrepen, de situatie kan escaleren. Dinsdagavond rond 11:45 stond een camper aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord in brand. De brandweer kon het voertuig niet meer redden, waardoor de camper zwaar beschadigd raakte. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De brand brak uit op een afgesloten terrein. Tot zover het nieuws van Eimond 360.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. De claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Een padel is een soort combinatie van tennis en squash. Wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: al te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. De Eimond verduurzaamt sneller dan het stroomnet aan kan. Zonnepanelen en warmtepompen zorgen voor overbelasting van oude kabels uit de vorige eeuw. Hierdoor vallen zonnepanelen uit en stijgen energiekosten. De salderingsregeling stopt in 2027, wat vooral gezinnen die overdag werken raakt. Netbeheerder Liander werkt aan nieuwe kabels, maar graafwerkzaamheden duren nog 5 tot 10 jaar. Maandagochtend vroeg verloor een automobilist op de A22 bij Velsen-Zuid de controle en botste tegen de vangrail. De bestuurder klom over de vangrail en vluchtte via het spijk. De politie zocht met een hond en drone, maar vond hem nog niet. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De reden van de vlucht is onbekend. Langs de Badweg in IJmuiden is zondagavond brand uitgebroken in het duingebied. Vanwege de droge begroeiing en de kans op verdere uitbreiding schaalde de brandweer de inzet korte tijd later op naar een grote brand. De melding van de brand kwam rond 19:15 binnen. Het vuur woedde in een duingebied en besloeg naar schatting een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. Meerdere brandweereenheden werden ingezet om te voorkomen dat de brand zich verder door de droge begroeiing zou verspreiden. Dankzij de snelle inzet van de brandweer was het vuur al snel onder controle.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minimaal vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesselaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen henneplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emiran Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assist. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. De man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. De man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Eimond 360. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 's middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging. Hij wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 's middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Alleen op vrijdag verliefd. Dat is zij. Ja, dat waren mijn vrienden van The Cure. Hij heeft zich nog niet afgesminkt. Dankjewel. Dan nu naar de jaren 70. Met een aantal talentvolle heren. Donald Fagen en Walter Becker om precies te zijn. Oftewel Steely Dan en...

Heerlijk mens. Ilse de Lange, The Great Escape. Vooral die glijers die in dat nummer zitten. Oh, heerlijk, ik kan zo lekker meeboeien. Maar ik hou de deur vandaag al dicht, anders wordt het echt neutendoof. Dan nu, na de jaren 60, met een beetje eigenaardig lied van de Beatles. Norwegian Wood.

weet zeker dat een heleboel mensen de voetjes niet stil hebben kunnen houden bij deze toch wel disco-classic, zoals ze dat noemen. En dat was Stone. En dat heette natuurlijk Time. Dan nu iets van de late great Bram Vermeulen. Ooit een duo met Freek de Jonge. En ja, dat was een mooi stijl. En Bram die heeft ook zelf een dikke hit gehad met de nu volgende. En het is mij uit het hart gegrepen. Ik word er soms zo moe van al het gekissebis in de politiek.

Bram van Meulen was dat en politiek. Het volgende nummer vind ik dat er toch wel een beetje een aankondiging bij hoort. Olivia Newton-John was al een behoorlijk bekende zangeres. Ze had al nummers opgenomen met Cliff Richard. Was best wel beroemd. Maar ze werd natuurlijk pas een enorme superster. Echt larger than life toen ze aan Grease meedeed. En ook in die tijd moest iedereen er albums hebben. Ik ook. En een van mijn favoriete nummers uit die tijd is deze. A Little More Love. O-N-J. Olivia Newton-John.

0: is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesjelaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360. Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.
2: Oh.

zal niet maar gebeuren dat je door je zoon gevraagd wordt om mee te zingen op een liedje. En het wordt me toch een hit. En dan moet je gewoon vele kilometers door Europa maken om nummers te promoten. Het is de vader van Alan Clark overkomen. En ik geloof niet dat hij er echt spijt van gehad heeft. Dan nu. Ik zie trouwens dat het heel moeilijk wordt om daar een... Reunion band. Amerikaanse band met één hitje. Namelijk Life is Rock but the Radio Rolled Me. Oh, maar in Nederlands hebben ze daar geen Wikipedia over. Dat vind ik nou weer jammer. Want het is een heel grappig groepje. Het was maar een eendagsvlieg, dus hoezo reunion? En er zitten allemaal nummers in van beroemde artiesten. En titels en bands. En, luister maar goed. En ik ga alvast zwaaien, want straks zat ik... ook weer met meneer Sterkerstans in discussie. Als ik te lang doorpraat, dan zit ik in het nieuws. Het schiet niet op. Dus ik ga van zwaaien. Reunion dus. Life is a rock, but the radio rolled me.

Toen ze nog een jong hittepetitje was in de jaren 80. Madonna, dress you up. Ze wilde hem aankleden in liefde. Zou dat net zoiets zijn als de kleren van de keizer? Dan nu slaan wij een dagboek open. Van wie? Van Horace Wimp. ILO.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: lieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 's middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen henneplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovits, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benescherlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen henneplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Goedemiddag, dit is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 's middags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

is het nieuws van Eimond 360. Dinsdag is bij de Mediamarkt een man aangehouden nadat hij tegen stellingen schopte. De politie werd gewaarschuwd en nam de man mee. Omstanders melden dat hij boos was en tegen een schap duwde. De oorzaak van de onrust is onbekend. De politie heeft de situatie onder controle gebracht en de man afgevoerd. In een woning aan de Benesserlaan in Uitgeest werd gisteren rond 3:30 'smiddags een overleden persoon gevonden. In het huis trof de politie ook enkele tientallen hennepbomen.

aanplanten aan. Het overlijdensonderzoek is afgerond en de politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee beëindigd. Telstar heeft de 21-jarige Turkse aanvaller Emirhan Demircan gehuurd van FC Utrecht. Demircan speelde vooral voor Jong FC Utrecht, waar hij 27 wedstrijden speelde met 6 doelpunten en 3 assists. De in München geboren speler was eerder actief bij 1860 München en Bayern München. Hij sluit direct aan bij de selectie en kan zaterdag zijn officieuze debuut maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.